is er voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getees. Dier sy broers, dier sy span.

wijzer, ze staat die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik jouw zomer. En je stil weer een deel van mij beet. En ik slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. En ik dacht je wel hoor.

raak jou en bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skade of is jij nog jij?

sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie reg voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier

Hi maatjies, nou is ons kuier alweer klaar. Dankie dat julle saam met my geluister het en gekuier het, gesing en gedans het vandag. Onthou altyd, Jesus is lief vir julle. Hou aan sing, dans en groot spore trap. Tot volgende Sondag maatjies, tot ziens!

Nou ja, verstommend om dit te luister en dat dit bewaar geblei het al die jare is net so verstommend. Die oudste opname in my eie private besit kom uit 1904 en dit was die groot Enrico Caruso. Hierin is moontlik gewees om digitaal skoon te maak en die naam daarvan was Una Furtiva Lagrima. Net een laaste traan en dit is net na die Anglo-Boeroorlog wat in 1902 geëindig het en die kwaliteit daarvan het merkwaardig verbeter vanaf die eerste opname 15 jaar gelede.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Mens kan nie klassieke muziekprogram aanbied of luister sonder die koning van instrumente nie. Die pyporrel. Hier is die fanfare van Nicholas Lemmens.

Nou muziek wat die hardste hart sal sag maak. Jesse Beerling en Robert Merrill. Ja, ek weet, ons het hem al baie gespeel, verskillende weergawes. Maar vanavond is dit een van die stompe wat ons op die kaggelvuur gooi. In hierdie heilige tempel uit die parelvissers van Georges Bizet.

Dis net verstommend wat Simon & Garfunkel gemaak het met hierdie lied van Bach. Pachelbel is een van die ouer komponiste hier uit die 18de eeuw uit. En sekerlik een van sy bekendstes was sy kanon in D. Maar omdat dit so gewild was en so goeie komposisie is, het dit ook baie variasies gehad. Hierdie een se naam is You Are My All in All, gebaseer op die kanon in D van Johann Pachelbel.

0: Andante. Irfatuns kalhant an mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Natuurlijk, Cat Stevens, groot treffer en ongewone opname wat het gesing word deur Neil Diamond. The Boss, Bruce Springsteen, een van sy mooiste liefdeslied.

Stafford en de rest, Bruce Springsteen. Nou, kom ons gaan nou na nou iets... Daar sê die skare sy keel toe druk. Kom ons gaan nou iets ouer toe en iets rustiger. Roger Whittaker, I don't believe in Eve anymore.